hot net hat en evet het naroi ik hat ni shelai hat ni vet nouet man hot ni dai het narasi het nat e ut ming rasha shli kara vud nerar hot nerar het narier het nouet nar het nouet in ra het neet e et naar et e et out ne daar het et naar e wat neer het neer neer e e het naar wat meer het naar wat meer het e et out het e et out e e out e had a e het neer wat niemand maar het nou met me het e en au het niet scher het nia het nia wat na neer kes het e au het nia wat naar het na die het naar het is het nou.

Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad. Maar dan...

0: zusje kijkt zo nijdig als een spin. Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, kijk eens naar het kuiltje in mijn kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.
2: Maar dan

Wanneer je ooit een man ontmoet die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel goed kwaad, maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.